geen Aziatische shit, maar stemmen kijken dat mee, hoor. Ahoy, de hoddela, avasta. Marabou, maar stegen haast, mijn koelen bergen, maar sisa, malahars, kin ja, nega. Borgen geen Aziatische